0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de zoektocht in het dorp zijn wapens gevonden. Ook iets verderop in Wijchen. Dinsdag liepen gemaskerde mannen met zware wapens naar een huis waar een bewaker werd doodgeschoten. Waarschijnlijk is er sprake van een drugsruzie. In Hoogeveen is vannacht een leegstaand pand verwoest door een brand. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen inwoners een NL-alert met het advies om ramen en deuren te sluiten. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht. Twee Nederlandse tennissers zijn door naar de tweede ronde van de US Open. Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp. De Jong moest er even op wachten. Zijn wedstrijd werd eerder stilgelegd vanwege de regen. Het weer, eerst grijs met wat buien, maar vanmiddag meer zon. Het wordt een graad of 22.
1: Goedemorgen! De Radio 3.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Een hele goedemorgen bij Outfit, het programma van Radio 350, speciaal voor de jeugd van toen. En wij zitten er helemaal klaar voor op deze zonovergoten dag.
1: Ja, je hebt het verhaaltje er weer mooi in gestampt. Een hele goede morgen. Ik moet even aan de knopjes draaien, want ja, vanmorgen toen ik hier binnenkwam, deed niks.
0: Nee, nou, jij bent de beste, want jij hebt het allemaal weer aan de praat gekregen.
1: Nou ja, denk gelukstreffetje, want ik ben niet zo'n techneut hier. Maar in ieder geval, dan moet je even weer wat bij gaan stellen, hè, want ik heb dus overal aan gezeten.
0: Ja.
1: Nou ja, maakt niet uit. We zijn er.
0: Wij zijn heel blij dat we er weer zijn. Tot de klok van 12 uur hebben we
1: precies.
0: Ja, weer wat lekkere praatjes, onzinnige weetjes, wat activiteiten. We hebben het praatpotje, de outfitmandarijnen zijn er, ook al heeft u daar niks aan.
1: Ja, maar wij wel.
0: Vorige week waren ze erg lekker, moet ik zeggen.
1: Nou, we hebben bij een EGA, die koopt altijd een mandarijn.
0: Vind ik hartstikke lief. Ja, hij weet dat dat nu inmiddels een beetje traditie is.
1: Ja, hij haalt ze extra. Hè? Ja, als ze op zijn, dan zorgt hij dat de mandarijntjes zijn.
0: Ja, vind ik heel aardig. Dankjewel. Dik. Ja, en jij hebt allemaal weer mooie muziek uitgezocht.
1: Nou, dat ging ook allemaal als een tierenlier vanmorgen.
0: Nou.
1: Ik heb echt als een idioot die lijst samengesteld. Maar nooit zo snel gedaan, denk ik.
0: Ja, en zouden de mensen het aan mij horen?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik vind eigenlijk wel dat er een blauw wolkje boven jou hangt.
0: En dat ik iets wijzer ben
1: of zo. Je bent een beetje wijzer geworden en je bent een beetje blijer vanmorgen. En nou, we gaan het gewoon zeggen. Lisbeth is oma geworden.
0: Ja!
1: Ja, wat leuk. Gefeliciteerd.
0: Ja, van een kleinzoon.
1: Ja,
0: ja,
1: fantastisch.
0: Geweldig. Ja, alles is goed. En we hebben net even alles doorgenomen. Ja, Hattie weet ook wat het is. Het is ontzettend spannend als je dochter moet bevallen.
1: Ja. Ja.
0: Poeh, dat heb ik onderschat.
1: Je onderschat nog wel meer dingen. Maar dat geeft niks. Het is alleen maar goed. En dan mag je de handjes dichtknijpen.
0: Ja.
1: Dat alles goed is. En Noah zal vast wel niet luisteren. Maar meisje, gefeliciteerd.
0: Ja. Nee, die heeft andere dingen te doen.
1: Ja, dat dacht ik
0: die
1: wel.
0: Die zit helemaal in haar blauwe bubbeltje.
1: En natuurlijk de opa's en de oma's. Hoe moet je dat nou zeggen?
0: Overgrote ouders.
1: De grootouders, juist, dan is er weer een stap verder.
0: Ja, er zijn overgrote ouders.
1: Gefeliciteerd, ja. Want die zijn er natuurlijk ook. En ik weet ook dat er zeker eentje of tweetje luisteren.
0: Ja.
1: Dus, en dan...
0: Voor hun is het natuurlijk ook hartstikke bijzonder.
1: Ja, is toch gaaf, man.
0: Ja.
1: Mijn ouders hebben het nooit mee mogen maken. Daarvan. Maar ik bedoel, de grootouders die het wel mee mogen maken. Ja, geniet er lekker van.
0: Ja.
1: Ja, echt wel. Wat gaan wij doen? Wij gaan naar de muziek. Ik heb vanmorgen als een tierenlier die lijst in elkaar geslingerd. Omdat hier de boel hartstikke vast zat. En ik heb net mijn diploma techniek gekregen van Edsel. Dus ik ben helemaal blij.
0: Ja.
1: En we gaan gewoon lekker luisteren naar de muziek. We gaan echt goud van outering gooien.

0: Ja, heerlijke muziek weer. Goud van oud. Ik zie me zo weer in de discotheek staan. Maar ja, goed, die tijd was ooit, vroeg, lang geleden. Ja. Ja, een jaartje of tig.
1: Ja, kan dat als oma nog? Ja, tuurlijk.
0: Tuurlijk kan dat wel.
1: Ja, maar, ja, maar ik heb dat nooit echt gedaan
0: ik
1: trouwens.
0: Weet je, ik begrijp het nou ook een beetje. Mijn moeder zei vroeger wel eens van... in mijn hoofd ben ik gewoon nog 20, 25 jaar. Alleen mijn lijf wil niet meer zo goed. Dat snap ik nu.
1: Ja, nee, maar dat snap ik ook.
0: Ja, dus.
1: Nou, dan is het eigenlijk maar een kleine stap naar de Monumentendag.
0: Naar de dat klinkt weer lekker.
1: Ja, 12 en 13 september namelijk openen in heel Nederland historische gebouwen hun deuren voor publiek.
0: Ja.
1: En ook in de gemeente Rijsholte. Nou, waar kun je allemaal naartoe? Naar de Westerkerk in Rijssen, naar de Schildkerk, naar de Dionysiuskerk, het Rijssensleemspoor, de Pelmolen, Havizate, de Oosterhof. Er is een stadswandeling in het centrum van Rijssen, de Dorpskerk in Holte, de Maneschijnsweg. Even kijken, oh, dat is een streek-eigen schuur. Deze is gebouwd rond 1860. En hier hadden vroeger koeien, varkens en een paard hun onderkomen. Wat leuk. De Oudheidkamer in Holte, het Palazzo-pand en Korenmolen de Hegeman. En die vindt u natuurlijk in Dijkerhoek. Dus ja, lekker op... volgend weekend is dat, hè? Dus nog niet aankomend weekend. Maar ik dacht, ik meld het vast...
0: Ja, maar dat maakt niet uit. Als je alles wat je nu meldt, dat kan je niet meer vergeten. Zo denk ik dan.
1: Precies.
0: Maar ik moet heel eerlijk zeggen, we zijn... wanneer was dat? Vorig jaar of 2 jaar geleden? Nou, ik weet het niet meer. Zijn we met in de Oudheidkamer in Holte geweest. Maar ja. Die is hartstikke gaaf. Dat is heel leuk.
1: Ja. Ja.
0: Ja, moet ik heel eerlijk bekennen. Ik bedoel, je hebt hier dan de Oosterhof. En dat is dan in principe ook een Oudheidkamer, zeg maar. Maar dat zijn echt Rijssense dingetjes en schilderijen en weet ik veel. En als je dan heel sneaky lid bent van de folkloregroep, dan kom je dus soms op een plekje waar niemand normaal komt. Dus dat vind ik ook wel weer leuk. Maar in Holten hebben ze dat ook echt helemaal opgedeeld en opgesplitst. En toen was het natuurlijk ook met het oranje gebeuren, zeg maar. De bevrijding en noem maar op. Ik vond het toen heel erg gaaf om te zien.
1: Nou, en als u wat moeilijker van huis af kunt, wel handig bent met de computer, kunt u altijd nog kijken op de website erfgoedrijssenholte.nl.
0: Ja.
1: En dat is ook ontzettend leuk om daar eens doorheen te struinen. Ik waarschuw u wel, want als je er eenmaal op zit, dan kom je er niet meer vanaf.
0: Oh, ja.
1: Niet zo gauw.
0: Ja.
1: Ja. Moet er wel even de tijd voor nemen. Maar er staan heel veel afbeeldingen op video's, audio, ja, van alles.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: En dat is wel heel erg leuk. En ik zie ook op Facebook ook vaak hele leuke dingen voorbij komen van met foto's van oud Rijssen. Is dat echt Rijssen?
0: Ja, dat denk ik haast
1: wel. Heet dat volgens mij? Ja, dat heb ik nu heel even niet paraat. Ga ik zo even naar kijken. Moet u natuurlijk wel Facebook hebben, maar ja, ook ontzettend leuk. Ook foto's van hele herkenbare plekken. Dat je denkt, hey, dat zag er vroeger zo uit.
0: Ja, ik weet niet of het nog is. Want ik moet heel eerlijk bekennen dat ik heel weinig onze eigen zender op de televisie bekijk. Maar er komen ook vaak heel veel oude foto's voorbij.
1: Ja,
0: en die zijn al van Wim Krijkers.
1: Ja.
0: En Wim Krijkers heeft ook prachtige foto's.
1: Ja, ontzettend leuk.
0: Dus, en onze eigen Herman Brugging, die had het destijds ook. Maar ik weet helemaal niet, heel eerlijk, we kunnen hem straks wel aandoen. We zijn toch niet in beeld. Dus
1: even kijken wat er voorbij komt.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Even kijken wat er voorbij komt. Kunnen we wel even doen.
1: Ja.
0: Wij gaan lekker door naar de George Baker Selection. Van de week hadden we daar gaan filmpjes via Facebook gaan rond. Van mensen die dus niet kunnen zingen. En nee, is niet op Facebook, dat is op Instagram. En we liggen soms helemaal in een deuk. En dan komt deze ook voorbij. Alleen deze jongens zingen hem wel een stukje beter dan zij dat deed. Ja, die niet. Nu wel.

0: Ja, dit bleef gewoon lekkere muziek, moet ik zeggen. Vind ik zelf, heb ik gevind. Ja, toch?
1: Zeker.
0: Zeker te weten.
1: Ja.
0: Wat ik zeggen wou, hè, ik heb net mijn diploma techniek gekregen, zag ik.
1: Ja.
0: Maar, ja, nou ja, ik bedoel maar, wij zijn, als je echt een techniek aanlegje hebt, hè, dan ben je dol op knopjes. En die tik heb jij ook, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou,
1: ja, ik ben, ja. Ja, daar hadden wij het ook over tijdens ons bedrijfsuitje.
0: Oh ja.
1: Over de kermis. Ik weet nog, vroeger woonde ik in Rijswijk.
0: Ja.
1: Ja, niet alleen natuurlijk, met mijn ouders en mijn broer. En daar had je een kermis en dan had je van die helikoptertjes.
0: Ja, leuk.
1: En er zaten van die knopjes en dan ging je omhoog. Nou, ik weet dat nog. Fantastisch. En dan op de achtergrond, You're My World van Guys and Dolls.
0: Oh, dat is een hele goeie.
1: Dat weet ik nog. Ja. Dat weet ik nog.
0: Dat is een hele goeie. Nou, die gaan we straks ook nog even draaien. Oh, maar we hebben ook nog, even kijken, 2 verzoekjes inmiddels binnengekregen. Ja. En daar gaan we zeker wat mee doen. En we gaan het straks nog eventjes hebben over de rally. Want die komt ook weer in beeld. En daar zijn de collega's van Hoi FM ook ontzettend druk mee. Ja, er komt van alles eigenlijk in beeld. Het is ook after summer party dit weekend. Ik hoop eigenlijk dat we even mee mogen luisteren. Dat de wind de goede kant op staat. Want dan horen we Gerard Joling.
1: Oh.
0: Ja, die komt.
1: Oké, okay, hier?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ik sta ergens met hem op een foto. Ik zag er zelf niet uit. Maar hij was nog helemaal niet bekend en stond ik al met hem op de foto.
1: Zo?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus als hij jou ziet, zegt hij, hey, Hattie, hoe is
0: het? Oh ja, dan moet je wel rekenen. Ja, dat geloof je zeker ook.
1: Mag ik nog heel even wat zeggen? Die Facebookpagina is natuurlijk echt de Rieses die ik beelde. Ja.
0: Even kijken. Oh ja, dat bedoel. Ja, maar die is sowieso al
1: heel bekend. Ja.
0: Ik ga even die doorschuiven, want die vind ik een beetje zielig.
1: Ja, die is inderdaad een beetje zielig.
0: Ja, ik ga hem er gewoon uitkieperen. Ik ben helemaal niet in die mood van zielig. Even kijken hoor. Ja, die gaat er gewoon uit. Wieberen, verwijderen, hoppatee. En dan gaan we gewoon lekker door. Nee, deze wil ik. Die wil ik. Nou, dat.

0: Ja, dat zijn de leuke nummers van Dana Winner. Mijn man is er ook helemaal lyrisch van. Sst. Zo. Die is er ook helemaal lyrisch van. En ja, eigenlijk wilde hij wel gewoon graag een keertje naar een concert. Maar ja, dat is gewoon niet te betalen, joh.
1: Komt ze niet meer in het parkgebouw? Want daar kwam ze ook nog wel eens.
0: Oh, dat weet ik niet.
1: Ja.
0: Dat weet ik niet. Nou ja, wie weet.
1: Zeker.
0: Als ik haar tegenkom. Dan nodig we haar gewoon
1: even
0: uit.
1: Gerard Joling.
0: Ja, maak mij dat uit, Jan. We gaan het eens eventjes hebben over het Hellendoorn-rally gebeuren van 2026.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk weer op 18 september en 19 september aanstaande. En ja, alles wat er vooraf gaat is alweer hartstikke hard bezig. En ik weet ook dat ze een beetje de hele toko dan op zijn kop staat. Ja, hier persoonlijk niet. Maar wel de wegen allemaal. Want hier kun je niet langs, daar kun je niet langs. En dan krijg je daar weer een vlag te zien. Maar in ieder geval, de collega's van Hoi FM, die zijn er ook ontzettend druk mee. En die zijn ook al volop bezig met allerlei leuke programma's daarover. Dus mocht je daar naar willen luisteren, dan moet je eventjes af en toe afstemmen op hoe heet dat ook weer? Gas op de lolly.
1: Ah, dat is leuk.
0: Gas op de lolly. Ja, en dat is, dat is onder andere van Gerold Langkamp. Ik ben even die andere meneer vergeten. Oh, wat slecht, zware collega's van mij. Nou goed, dat komt later dan nog wel. De Hellendoorn Rally, die is eigenlijk op zoek naar mensen die een rally official willen worden. Ze zitten stik verlegen om die beste mensen. En de vragen dan echt van, ben jij een echte rallyfanaat? Nou, ik het persoonlijk niet zo. Ik vind het wel leuk om te zien, maar niet echt. Eerste rij, wil jij de eerste rij bij alle actie? En wil jij de toptijd meemaken met de collega's? Dan is er eigenlijk iets dat je dan moet doen. Dan moet je gaan helpen daar. En ga dan eens even kijken op, moet ik even weer spieken, www.eurohellendoornrally.com. Daar staat alles op. En dan kun je meedraaien, in principe, als je dat leuk vindt.
1: Ja, je vindt daar nog veel meer informatie over de rally.
0: Tickets, rallykrant, deelnemers, bezoekers, aanwonenden, partners, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan ga ik nu eventjes heel snel naar... Even snel schakelen, zeggen ze dan hier. Maar heeft er geen zin in. Niet zo vervelend doen. Hoi FM gaan we nu naartoe. En dan heet het Hoi Rally Radio. Helemaal niet gas op de lolly. Hoi Rally Radio. En dat is natuurlijk weer iets... weer dat wordt gedaan door... even kijken, ook weer van alles met Hoi. Ik heb zelfs twee keer mee mogen draaien daar. En dat is... Je gelooft het niet. Aan het einde van die twee dagen rally ben je kapot.
1: Oh, maar dat geloof ik wel. Dat
0: ja,
1: is
0: echt waar.
1: Dan,
0: je bent gewoon
1: anders.
0: Zo intens met die rally bezig. En telefoon aannemen en standen doorgeven en noem maar op. En twitteren. En ik weet het allemaal niet wat ik gedaan heb daar. Maar in ieder geval, het was wel magisch mooi om dat mee te maken.
1: Snap ik.
0: Ja. Dus, nou. En de beste persoon die... mijn oud-collega, nee, het is gewoon nog een collega... die ik nog met regelmaat tegenkom in Nijverdal. Die vroeg dus een plaatje aan van de kast. En we hebben er eentje gevonden, uiteraard. Gerold, alsjeblieft.

Ja, ik moet even wat recht gaan zetten nu. Suut. Sst. Zo. Ik moet even wat recht gaan zetten, want het is inderdaad... Top Rally Radio TV 2026. Ik krijg van allerlei hintjes nou door. En de vrijdagavond met de rally natuurlijk rondom Rijssen, Notter, De Borkelt en Ipelo. En hij doet dat samen met Jacco Veenstra. Dat was de naam. Die kon ik even niet zo gauw bedenken. En gas op de lolly elke donderdagavond vanaf 20 uur. Dank u, staat eronder. Nou, dat heb ik gezegd. Gerold, bij deze. Klaar. Even kijken, gaan we verder? We gaan verder. Hij heeft er geen zin in. Oké, maakt niet uit. Ik heb toch net mijn diploma. Hup, gaan. Juist. Speciaal voor Nettie. Is ook zo leuk.

Thank you. You guys sound so great. Thank you.

0: Helemaal niet.
1: Ja. Deze, ja, het is een beetje respectloos. Maar goed, je krijgt de bijnaam struisvogel of de bijnaam knorretje.
0: Doe dan maar knorretje.
1: Ja. Ja, wil je liever de naam van je huisdier of je eigen naam, maar dan achterstevoren?
0: Even nadenken, wat was het dan?
1: Ja.
0: Itzi, Itze, Itze.
1: Ja.
0: Doe maar Itze. Ik vind dat wel, het heeft wel een naam van, dat ik denk van, hé, klinkt wel lekker.
1: Ja, ja hoor.
0: Ja, zeker. Nee, anders met mijn huisdier. Ja, we hebben geen huisdieren meer, maar...
1: Nee, maar dat wist ik natuurlijk wel. Maar ik denk, jullie hebben natuurlijk wel huisdieren gehad.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik ga niet als Idefix door het leven. Dat,
0: nee.
1: Dat ga ik niet doen. Nee.
0: Oh, nee, oké.
1: Voor altijd extreem kleine handjes of voor altijd extreem grote voeten? Ja, het kan gewoon niet eens, maar...
0: Ja, ik doe dan maar kleine handjes.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, het is lastig met schoenen. Duur.
0: Het was zo duur.
1: Ja, dan moet je schoenen op maat laten maken. En dat is dat kan natuurlijk wel fijn, maar dat is inderdaad heel duur.
0: Ja, wat prijzig. Nee, gaan we niet doen.
1: Nee, nou ja, het ging weer nergens over.
0: Nee, maar het gaat nergens over, maar het is wel leuk.
1: Toch wel even leuk om te doen.
0: Ja, ja. Precies. Nog meer?
1: Nee.
0: Nou, oké. Ga ik even kijken naar de klok. Nog 14 minuut 45 zie ik staan. Nou, dan gaan we eens eventjes de musical in. Nee, we gaan niet de musical in, helemaal niet. We gaan naar Rob de Nijs. En daarna gaan we de musical in, want ik vond dat wel een keertje leuk. Ik heb twee nummers klaarstaan, die komen dus zo achter Rob de Nijs aan. Van de musical Petticoat en de allerlaatste van dat musical gebeuren. Ja, die klinkt gewoon super lekker en dan ga ik lekker niet vertellen wat dat is. Dus blijf lekker bij ons, pak een lekkere kop koffie en... nou, ik denk dat we hem vol laten lopen tot aan,
1: ja.
0: Aan het nieuws. Vind prima. Ik zeg tot straks.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Ja, met Robert Palmer luiden wij het tweede uurtje in hier bij Radio 350. Het programma Outfit. Zo, die schuif kan weer dicht. Hoppatee, ook weer klaar.
1: Ja, en ik heb nog iets voor aankomende zaterdag. Want ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van de gemeente Rijsselholte organiseert Kerk in Holte op zaterdag 5 september het Kerkenpad. En iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen in de deelnemende kerkgebouwen. Of u nu inwoner bent van Rijssel of Holte of als toerist onze mooie gemeente bezoekt. Dit is een unieke gelegenheid om de kerken van binnen te bekijken. En wanneer kunt u dat doen? Tussen 10 en 3 aankomende zaterdag dus. Vrij toegankelijk en iedereen kan die dag kan geheel naar eigen wens worden ingevuld. Hè. Uw bezoek kan helemaal zelf worden ingevuld.
0: Ja.
1: En dan is het even kijken bij de Kandelaar. Kunt u naartoe de ontmoetingskerk in Rijssel. Er staat de hele dag koffie, thee en ranja voor u klaar. En het is natuurlijk ook fijn om mensen te ontmoeten. Nou, ik reed vanmorgen langs de Kandelaar. Daar zijn ze heel druk bezig om alles netjes te maken daar buiten omheen. En toen dacht ik nog, zo, daar zijn ze druk. Maar nu snap ik waarom.
0: Ja, en ik zit even te zoeken nu. Want ik hoor jou 5 september zeggen.
1: Ja.
0: Ja, zie je wel. Waarom doet hij je niet?
1: Er zijn trouwens ook vrijwilligers aanwezig om u rond te leiden en om wat te vertellen. Dus dat is altijd leuk.
0: Ja, maar op zaterdag 5 september staat in het stadscentrum van Rijssel opnieuw in het teken van de zeemansliederen. De gezelligheid en de samenzang. Het Santikoor Lee Zangers uit Enter organiseert voor de 14e keer dit traditionele Santi-festival.
1: Dat is echt leuk.
0: Ja, ja. Zegt ze, twijfelend.
1: Ja.
0: Dus sommige koren zijn echt compleet uitgedost. En even kijken, ik zie nu staan.
1: Nou, ik vind het plezier wat er van afspat.
0: Dit jaar. Wat zeg je?
1: Het plezier wat er van afspat.
0: Ja, dat is waar. Ja, ja. Ze zingen echt. Even kijken hoor, maar even zoeken. Deze editie, bijzonder dit jaar. Snel. Ja, dat kan ik zo even niet. Ik snap hem. Ja, dat is uit liefde gemaakt. Dat is een goed doel. En die zijn er uit liefde gemaakt. Oh, nee, dat is helemaal niet waar. Uit liefde gemaakt, mooi aan de sfeer. Oh, dat is een beetje moeilijk dit. Ik ga even goed lezen. Maar in ieder geval, de Santikoren die zijn er dus ook weer aanwezig. Dus ik hoop dat er een beetje mooi weer is. Dat zou leuk zijn.
1: Dat hoop ik ook. En ik heb iets totaal anders.
0: Okay.
1: Want wilt u uw woning of bedrijfspand vergroenen? Doe dan mee met de Groene Gevelactie voor alle inwoners, ondernemers en organisaties van Rijssel Holte. En deze actie is in samenwerking met Unitura. U krijgt 50% subsidie op uw groene gevel en u kunt maximaal €5.000 aan subsidie ontvangen. Zo helpt u vogels aan de nestplek. Het is natuurlijk beter voor het klimaat. Want er zijn te veel stenen in de steden. Wat kunt u doen? Als u meer wilt weten, ga dan naar www.rijssel-holte.nl/groenegevel. En u kunt zich aanmelden tot en met 27 september.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nog even terugkomen op het vorige bericht. Ik heb het toch goed gehad. Uit liefde gemaakt is een goed doel. En dit initiatief bestaat uit vrijwilligers die het als hobby leuk vinden om te haken, te breien en te naaien. De handgemaakte creaties proberen zij via de markt en via internet te verkopen. En de opbrengst wordt ieder kwartaal geschonken aan een goed doel dat de vrijwilligers een warm hart toedragen. Gezins Verwendag heeft ooit ook een keertje een donatie gehad van deze mensen uit liefde gemaakt.
1: Ja.
0: Ja, het is
1: mooi.
0: Heel leuk.
1: Ja,
0: het is echt heel leuk. Je hebt zomaar in één keer. Het zijn natuurlijk geen duizenden euro's. Maar je hebt wel soms in één keer een leuk briefje in je brievenbus liggen met een gevulde envelop. En dan vind ik dat hartstikke leuk. Dat vind ik echt heel gaaf.
1: Dat is het ook. En goed, de vaste luisteraars weten dat wel. Ik ben medewerker op een notariskantoor. En ik voer ook besprekingen over testamenten. En heel veel mensen die willen een goed doel in hun testament opnemen. En dan zeg ik ook vaak, natuurlijk moet u iets opnemen hè, waar uw hart naar uitgaat.
0: Ja.
1: Maar kijk ook eens naar een plaatselijk goed doel. Daarvoor hoef je natuurlijk niet per se Dat hoef je natuurlijk niet per se in een testament te doen. Maar sowieso, als je wat wil doneren, natuurlijk is het hartstikke goed om de grote landelijke organisaties te steunen. Maar denk ook eens aan de plaatselijke
0: initiatieven. Ja, dat ben ik met je eens. Nou goed, we hebben weer genoeg gebabbeld. We gaan luisteren naar Boudewijn de Groot en Anita Meijer.

0: Ja, heerlijk zo'n stem. Echt waar. Ik zou dat wel willen, zo'n gigantische stem.
1: Ja, je weet wat wij altijd tegen elkaar zeggen. Als onze carrière hier eindigt, gaan we optreden.
0: We blazen gewoon alle boksen op. Dat kunnen wij wel.
1: Tuurlijk.
0: Dus. Heb jij nog wat gevonden? Wat hier vermeld moet worden?
1: Nee, eigenlijk niet echt. Nee. We hebben vorige week afscheid genomen van de komkommer. Maar het is toch nog een beetje...
0: Er zitten nog een mini-komkommertjes her en
1: der. Er zitten nog wat mini-komkommertjes.
0: Trouwens, by the way, we kregen volgens mij een berichtje. Waar is die?
1: Ja, dat we een belletje zouden krijgen vanochtend.
0: Ja, tot op heden
1: is
0: nog niet gebeurd.
1: Nee.
0: Even kijken, even zoeken hoor. Dat was toch wel vandaag?
1: Zeker.
0: Zijn jullie... tussen 12 en... ja, nee, klopt. Nou ja, oké. Okay. Tot 12 uur zijn we hier. En dan gaat de schuif dicht. En dan gewoon naar huis.
1: Ja.
0: Dan gaat Guus naar huis. Wat ik nog wel even wil zeggen... ik kan het jou niet vragen... maar voor de mensen die dus richting de industrie gaan... de toeristische route is na morgen voorbij. Alles, tenminste, als alles lukt. En dan gaat rotonde nummer 2... wat inmiddels verkeersplein wordt genoemd, ook open. Dus we hoeven niet meer over de Nijverdalseweg te jakkeren.
1: Ah, dat is mooi.
0: Ja. Ik ben benieuwd hoeveel ongelukken dat er gaan gebeuren daar.
1: Ja, dat hopen we natuurlijk niet.
0: Als je die, echt waar, ik ben er nou een paar keer bij de andere, zeg maar, vanaf onze kant kom je op de eerste. Hoe ze dat hebben gedaan. Nou, je hoeft echt niet te gaan denken van, oké, ik rij overheen zoals ik het gewend ben. Want dan heb je er geheid eentje op je auto liggen. Ik vind het echt levensgevaarlijk geworden. Maar goed, wie ben ik? Ik ben natuurlijk weer een vrouw. Die ziet weer beren op de weg en noem maar op.
1: Ja.
0: Dus, en ik kreeg ook al te horen van jullie zien altijd problemen. Nou ja, oké, we gaan het afwachten.
1: Ja. Nou, en hopen dat heb je ongelijk. En ik ga iedereen heel goed oppassen. Ja.
0: Het is voor de vrachtwagens bedoeld. En dat zal ook best wel.
1: Ja. Iedereen moet natuurlijk wennen aan een nieuwe situatie.
0: Ja.
1: En, maar goed, reis is sowieso Rotonde City.
0: Hou op, schei uit. En Drempel City. Als je bij ons achterkomt, daar bij de Parkstraat en zo... je zit continu, ga je over drempel en drempel en drempel.
1: Ja.
0: Ik snap het allemaal best, maar het is echt niet te doen soms.
1: Nee.
0: Maar goed, wie ben ik? We gaan lekker luisteren naar een liedje... dat volgens mij Henk van der Maat ook heel erg leuk vond. Ik weet het niet helemaal zeker, maar hij is nog steeds bij ons.
1: Jawel,
0: door de
1: dat
0: muziek.
1: Is hem. Ja,
0: hè?
1: Ja, ja.
0: En vanmorgen toen ik hier kwam, ik zei het al, we hadden de boel vastzitten hier. Ik schrok me helemaal een hoedje, want ik kreeg te warm van. Ik denk, oh help. Maar toen heb ik lekker even op een bekende muzieksite, waar wij dus best veel mee doen, stiekem heel eerlijk gezegd. Toppers van toen even aan het werk gezet van onze eigen Jan Koster. Ja, hij wordt ook niet vergeten hier. Dus, en nu hebben we Henk van der Maat. Dus gaan we die draaien.

0: heerlijk. Ik vind dit zulke mooie muziek, hè. Zo lekker om naar te luisteren.
1: Is het ook.
0: Is het ook, vind ik zelf eigenlijk ook. Nou, goed, de tijd die tikt weer lekker weg. We hebben nog 22 minuten te gaan. Dus aan jou wat we gaan doen.
1: Test uw kennis.
0: Lekker.
1: Toch nog even.
0: Ik heb hem eigenlijk ook niet gemist, heel eerlijk gezegd. Maar
1: ik wel. Ik wel. De eerste vraag. Waarom werd een bosje brandnetels vroeger soms bij de was gelegd? Het is ook nog een beetje om iets van op te steken. Ik heb meer keuze, hoor.
0: Oké.
1: Okay. A. Tegen de motten.
0: Ja.
1: B. Om de was witter te maken. Of C. Voor de geur.
0: Mm.
1: Ik vond hem leuk. Misschien kunnen we het ook nog gebruiken. Zijn brandnetels nog ergens goed voor?
0: Ja, ik vind het normaal, vind ik het verschrikkelijke dingen. Al heb je ook 3 paar handschoenen aan, ze weten je wel te prikken.
1: Mijn oudste dochter zei altijd brandegels.
0: Brandegels.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Waarom werd vroeger een aardappel in een zoutpotje gelegd? Is dat tegen klonten? B. Voor de smaak. C. Om het zout wit te houden.
0: Oh, dat vind ik ook zoiets.
1: Ja, ja.
0: Geen idee.
1: Het zit ook in een bepaalde hoek, hè?
0: Ja.
1: Heb je het in de gaten?
0: Nee, nog niet.
1: In de grootmoedershoek.
0: Oh, je zit in grootmoeders tijd, Roete. Ja, dat. Ik dacht, Klazien uit Veen.
1: Klazien uit Zalk.
0: Klazien, dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Ja, gisteren hadden we het over Klazien uit Veen. En toen dacht ik, wat was daar ook alweer mee? Ik denk dat het door de leeftijd komt, maar ga door.
1: Klazien uit Veen is gewoon een plaats.
0: Ja. Ja, dat weet ik.
1: Waarom werden zilveren lepeltjes vroeger in een vaas met bloemen gelegd? Was dat tegen algen en bacteriën? B. Voor de sier? Of C. Om het water koud te houden? Ja, dat zal
0: wel. Ja, ik kijk je aan dat ik denk van, hoe dan?
1: Nou goed, u kunt er nog even over nadenken. Ja. En misschien zien we straks weer massaal zilveren lepeltjes, als mensen die nog hebben, in een vaas
0: met bloemen. Ja, ik heb er nog wat.
1: Ik ook.
0: Ze liggen hartstikke zwart, maar dat maakt niet uit. Ik denk dat ik ze daarom in een vaas moet doen. Maar goed, we gaan lekker naar de muziek. We gaan even luisteren naar Kamal met The Elephant Song. Dat is een van de oudere, vind ik er wel een beetje bijpassen, uit grootmoeders tijd. En dan komt Lies met de antwoorden.
2: The elephant, tell me brothers if you can.

0: Ja, heerlijk hè, dit weer. Connie van der Bos. Ja. Een roosje van mijn roosje, mijn roosje, mijn roosje.
1: Een hele mooie stem.
0: Ja, ja. Ja, ja, ook al niet meer onder ons.
1: Nee. Maar we houden het positief.
0: Zeker.
1: En we gaan de antwoorden geven van test uw
0: kennis. Nou, ik ben heel erg
1: benieuwd. Nou, dat is
0: die brandnetels,
1: ja,
0: dat trekt mij
1: niet,
0: wel wat.
1: Je had het niet gemist, maar toch ja, wel.
0: Nu wel. Ja. Dus ik wil graag weten wat je met die brandnetels gaat doen. Met die brandegels.
1: Waarom werd een bosje brandnetels vroeger soms bij de was gelegd? Dus niet altijd. Was dat A tegen de motten, B om de was witter te maken of C voor de geur?
0: Ik denk 1.
1: Dat was, nee, het is C voor de geur.
0: Voor de geur.
1: Ja, brandnetels werden op verschillende manieren gebruikt in het huishouden. De geur en bepaalde stoffen konden insecten op afstand houden.
0: Hè, getsie.
1: Ja, en dan blijkbaar, ja.
0: Nou, oké. Okay.
1: Ik ga ook nog een keer uitzoeken wat je er nog meer mee kan.
0: Oh, we gaan jou benoemen tot Lies Oetriessen.
1: Ja.
0: Dat is wel leuk.
1: Ja, dat is
0: Lies
1: wel
0: Oetriessen. Nee, Lies Oetalst.
1: Ja, dat eigenlijk
0: klinkt
1: wel. Ja, eigenlijk,
0: nee, dat wordt hem. Dat wordt hem. Lies
1: Oetalst. Dank u. waarom werd vroeger een aardappel in een zoutpotje gelegd? Nou, ik heb wel eens gehoord van rijst. Dat in een zoutpotje werd gelegd.
0: Nee.
1: Maar aardappel eigenlijk niet. Maar goed, was dat A tegen klonten, B voor de smaak, C om het zout wit te houden? Nou, en hier staat een stukje aardappel kan vocht opnemen en daardoor helpen voorkomen dat zout gaat klonteren. Dus het is antwoord A, tegen klonteren.
0: Ja, maar een aardappel op zich is toch al vochtig? Of ben ik nou kippig?
1: Ja, maar hij kan toch ook nog vocht aantrekken blijkbaar.
0: Jongen, even.
1: Ik heb het uiteraard nog niet zelf uitgeprobeerd.
0: Dat moet je wel even zeggen.
1: Had ik dat eerst moeten doen.
0: Ja.
1: Waarom werden zilveren lepeltjes vroeger in een vaas met bloemen gelegd? Was dat tegen algen en bacteriën, voor de sier of om het water koud te houden? Nou, het is antwoord A. Tegen algen en bacteriën. Zilver heeft antimicrobiële eigenschappen.
0: Zo, wat een woord.
1: Het kan de groei van bepaalde micro-organismen in water remmen. Dus al het zilver lekker
0: wat
1: in de vaas doen.
0: Wordt het dan ook gepoetst of... Dat denk ik dan
1: dat
0: weer niet,
1: dat vertelt het verhaal niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nou, dan gooi ik ze er ook niet in, want ik alleen maar werk mee. Ik doe wel een keertje schoon water.
1: Volgende week gaan we het hebben over brandnetels en zilveren lepeltjes.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd.
1: Ja.
0: Nou, oké, dat was hem.
1: Dat was grootmoeders hoekje.
0: Dat was grootmoeders hoekje. Ja. Oké, nou dan gaan we nu toch nog even, al zie je hem nu niet, we gaan toch lekker even richting het strand, de meeuwen. Na de zomerzon. Ja, kom maar. Komt u maar.

Al zit de wichter nog zo klaar, toch heb ze smaakt verdriet. Is het armke van de poppen of is het gulden oerlijm zo niet? Dan koopt de moor rap aan op, drukt klein tegen zich af en zegt met meerlie: och, och, och, wat hef mie kleine dan? Ze nep het heupke op de arm.

Als kleine meiks volwassen wordt, en leu, dat is maar een, dan komt er een glieks vroor of laat, een jongen in haar lijn. Het meiks die voor die vuur en vlam, met lummel neer haar kop. Dat ze gebruiken van verdriet, een troost bij moederkrop. De wol.

Het loon is aan het gekurgelspil, 12 vaken nog wel 10. Hij ulder wat hij allemaal, hoe aandeel wel kring. Is snorigheid of armoed troef, hol toch de kop ervuur.

0: randjes voet. Kijk, zo hoi, groot.
1: Ja, en nou moet ik eigenlijk, hoe heet hij nou, de bollen in erin gooien. Maar hij heeft er geen zin in. Dus ik moet eerst... Ja, nee, maar daar staat er niet. Hij doet het niet. Dit gaat hij doen. Omdat we te vroeg zijn. Dus, hoe lossen wij dit op? We gaan er gewoon nog een keertje erin zetten. Oh, joh, hoe kan dit nou? Oh, ik vind dit wel weer zo leuk, hè. Ik hou ervan. Niet dus. Wacht, wacht, wacht. Waar een wil is, is er weg. Waarom hoor ik er nou twee? Nou, dit is wel weer heel spannend. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat?
2: Nou, ik denk dat Fleetwood Mac en Normaal gewoon een duet zijn gaan maken. Dat denk ik.
1: Ik heb één nummer erin staan.
2: Ja, ik zie het.
1: Kijk, hoor je dat?
2: Ja.
1: Oh jongens, wat is het weer spannend.
2: Misschien de A-knop open.
1: Even kijken.
2: Ja.
1: Ja. Dankjewel, Lies.
2: Nou, ik denk dat Fleetwood Mac en Normaal graag een duet wilden.
1: Ja, nou ja, dan moeten ze niet doen onder mijn programma. Dat vind ik niet leuk.
2: Nee.
1: Dan gaan ze maar doen als ze het keertje tijd hebben.
2: Misschien kun je ze in contact brengen met elkaar.
1: Grapjas. Dan gaan ze even lekker draaien.

0: Ja, lekker dit. Ik hou ervan. We hebben nog 42 seconden te gaan. En wat zeggen we dan?
1: Een hele fijne donderdag, alvast een fijn weekend. En heel graag tot volgende week, 10 uur, bij Radio 350.
0: Ik sluit me daarbij aan en ik zeg, holla de bie.
1: Dag.
0: Doei, doei.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 12 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending tonen ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoed kwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 2 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het Commissariaat voor de Media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed. Bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: golf van GR, maar ik kom Bentley kopen. Meestal laat het stil, die hoeren ga je hier voor geld verkopen.
1: Tweemaal geschoten op jullie.
2: Wat schiet in de straat?
3: Dat is mijn...

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen, zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350. Yeah.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 6 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek en op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
5: Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Robert Walters met het NOS-journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. En dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Butrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek.

0: zoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
1: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
0: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
2: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
0: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
4: Wij verwennen je oren.
5: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 9 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
4: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
3: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging

0: krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
1: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
0: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

zappen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 3

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 10 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
4: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
3: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
5: Waardoor veel van die bedrijven producten van lage kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
3: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt...

Goedenavond, luisteraars. Weet u welkom bij Jazz at Night, het jazzprogramma van uw lokale omroep. Mijn naam is Reja Dorrestein en samen met u hoop ik ook vanavond weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. Vanavond en de komende afleveringen wat meer over de beginjaren van Jerry Mulligan. Gerald Joseph Mulligan werd op 6 april 1927 in Queens, New York City, geboren. Hij kreeg al heel jong pianoles en studeerde later klarinet om uiteindelijk zijn aandacht te verdelen over de baritonsaxofoon en het schrijven van arrangementen en composities. Dat laatste deed hij voor het eerst na zijn high school tijd in 1944 in Philadelphia, waar hij opgroeide. Onder andere voor de band van radio WCAU, die werd geleid door Elliot Lawrence. En in 1948 vertrok Jerry Mulligan naar New York en schreef arrangementen voor de Gene Krupa Band. Zijn nummer Disc Jockey Jump, dat op 27 januari 1947 werd opgenomen, was zoiets als een jazz hit. En daar gaan we nu naar luisteren.

van Jerry Mulligan door de Gene Krupa Band, This Jockey Jump uit 1947. In dat jaar ging hij schrijven voor en spelen bij het orkest van Claude Thornhill. Daar leerde hij Jill Evans kennen en via hem Miles Davis, George Russell en John Lewis. De groep die leidde tot de Birth of the Cool Band van Miles Davis, waar Mulligan ook voor schreef en bij speelde. Zijn composities Jeru, de bijnaam die Miles hem gaf, Venus de Milo en Rocker en zijn arrangementen voor Godchild en Darn That Dream was heel andere muziek dan dat hij had geschreven voor Krupa en die nog net zo doorklinkt in 1949 toen Elliot Lawrence op 14 april voor Columbia een Mulligan-compositie speelde. Elevation.

Elliot Lawrence en his orchestra op 13 april 1949 voor Columbia in New York City, Jerry Mulligan's Elevation, met solistische optredens van Phil Urso, tenorsaxofoon, Cy Burger, trombone, Tommy O'Neill, bas en Joe Techner, trompet. Op 10 oktober van datzelfde jaar speelde het orkest de Harold Arlen-compositie Between the Devil and the Deep Blue Sea, gearrangeerd door Jerry Mulligan.

De Harold Arlen-compositie Between the Devil and the Deep Blue Sea in een arrangement van Jerry Mulligan door het orkest van Elliot Lawrence. Met soli van Cy Burger trombone, Elliot Lawrence piano, Joe Techner trompet, Jerry Mulligan baritonsaxofoon en Phil Urso tenorsax. Na Lawrence en het korte engagement van The Birth of the Cool Band had Mulligan niet veel te doen. Wel kon hij in 1951 een platensessie onder zijn eigen naam doen voor Prestige. De formatie kreeg de naam Jerry Mulligan All Stars. En de muziek die hij ervoor schreef lijkt veel meer op zijn werk voor de Davis Band van 1948. Die All Stars waren Jerry Lloyd en Nick Travis trompet, Ollie Wilson ventieltrombone, Alan Eager tenorsax, Jerry Mulligan en Mac McElroy baritonsax, George Wallington piano, Phil Lesbin bas, Walter Bolden drums en in een aantal stukken Gail Madden die de maracas schudde, waardoor de ritmesectie niet echt doorzichtig klinkt. Er werden die 21ste september alleen Mulligan stukken gespeeld en ik koos er drie. Te beginnen met Roundhouse.

U hoorde drie stukken uit de sessie voor Prestige in New York City door de Jerry Mulligan All-Stars. Alle drie composities van Mulligan met de muzici Jerry Lloyd en Nick Travis trompet, Ollie Wilson ventieltrombone, Alan Eager tenor saxofoon, Jerry Mulligan en Max McElroy bariton saxofoon, George Wellington piano, Phil Lesbin bass, Walter Bolden drums en Gail Madden maracas. Mulligan zou deze muziek uitwerken en met een soortgelijk ensemble spelen in 1953, zijn Tantet. In 1952 vertrok Mulligan naar Californië. Hij schnabbelde wat in L.A., baritonsax spelend bij jam sessions, en hij schreef wat arrangementen, onder andere voor Stan Kenton. In die tijd wilde Dick Bock een uitgesproken jazzplatenlabel beginnen, Pacific Jazz. Een kennis van hem, opnametechnicus Phil Turetsky, had in zijn bungalow in Laurel Canyon ook een studiootje. En daar werd op 10 juni 1952 de eerste Mulligan-opname gemaakt. Van een trio met bassist Red Mitchell en een plaatselijke schnabbeldrummer, de in 1921 geboren Chico Hamilton. Zij speelden Harold Arlen's nummer Get Happy.

Get Happy. Het Jerry Mulligan trio met bassist Red Mitchell en drummer Chico Hamilton. Voor Pacific Jazz, 10 juni 1952. De maand daarop kwam Mulligan met een kwartet naar Laurel Canyon. Geen drummer, maar Joe Mondragon op bas en Jimmy Rowles piano. Plus een trompetist die Mulligan af en toe op jam sessions was tegengekomen. Chet Baker. Zij spelen van Jerome Kern, She Didn't Say Yes, She Didn't Say No.

van Jerome Kern. She didn't say yes, she didn't say no, door het Jerry Mulligan Quartet. In de zomer van 1952 kreeg het Red Northern Trio een engagement in The Hague. Op een vrije maandagavond vroeg eigenaar John Bennett aan Mulligan met een kwartet of zoiets te komen spelen. Mulligan koos dus voor Chet Baker, verder een bassist uit de scene daar met de naam Bobby Whitlock, en drummer Chico Hamilton. Geen pianist, want daar was geen ruimte voor. In de Heek kon daar namelijk amper maar 85 mensen. Mulligan moest dus nu wel nadenken over de conceptie van een pianoloos kwartet. Bassist Whitlock werd daardoor erg belangrijk. Hij moest in zijn eentje de harmonische fundering van de ritmesectie neerleggen. Gelukkig had technicus Phil Turetsky niet alleen goede apparatuur, maar hij had ook een oor om de vier instrumenten goed uit te balanceren. Zijn opnamen voor Pacific Jazz waren voor die tijd opzienbarend goed. Op 16 augustus, na 5 maandagavondsessies, wilde Mulligan wel eens opnemen. 2 van de 4 stukken werden uitgebracht op een 78 toerenplaat in de herfst van 1952. Die plaat sloeg wereldwijd als een bom in. Van Bernie Miller, Bernie's Tune.

Bernie's tune was dus van Bernie Miller. Ook het stuk op de andere kant was niet van Mulligan en dat was Lullaby of the Leaves.

Lullaby of the Leaves met Bernice June, de eerste plaat van het Jerry Mulligan Quartet. Opgenomen voor Pacific Jazz in Laurel Canyon op 16 augustus 1952 met Chet Baker, trompet, Jerry Mulligan, bariton saxofoon, Bobby Whitlock, bas en Chico Hamilton, drums. En oh ja, de lage C die Mulligan aan het eind van Lullaby of the Leaves speelde, zat niet op de bariton sax toen. Die kreeg hij door een knie voor de beker te houden en het riet heel slap aan te blazen. Pas later werden baritons gemaakt met een stuk langere beker en dus een lage C. Eind augustus, begin september, kreeg het kwartet een engagement in de Black Hawk in San Francisco. Er was geen exclusief contract met Pacific Jazz, zodat daarin een studio van Fantasy opgenomen kon worden. Twee eigen stukken van Mulligan en twee standards. Als eerste een nummer gemaakt voor discjockey Jimmy Lyons, die later het Monterey Jazz Festival bedacht. Line for Lyons.

Dat was Line for Lions. Dan nu de ballad van Richard Rodgers, die de top van deze sessie zou worden. My Funny Valentine.

Als laatste van Mulligan, Bark for Barksdale. Het Jerry Mulligan Quartet met Carson Smith op bas in plaats van Bobby Whitlock. Opgenomen op 2 september 1952 in San Francisco voor Fantasy.

Het stuk Utter Chaos was het enige van de sessie dat niet werd uitgebracht. Op de dubbel CD met de Complete Recordings The Master Takes staat een kort stukje van dat nummer en dat wil ik u niet onthouden.

Ik vertelde al eerder dat Mulligan na zijn aankomst in Californië schnabbelde en wat arrangementen schreef voor hij dat engagement in The Hague kreeg met zijn kwartet. Voor Stan Kenton maakte hij Young Blood, dat Kenton op 10 september 1952 in Chicago voor Capitol opnam. U hoort als soliste Conte Candoli trompet, Richard Kamuka tenorsax en Lee Konitz eveneens op tenorsax in Young Blood.

Met de bekende klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie en zijn orkest, zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Jazz at Night. Deze keer helemaal gewijd aan Jerry Mulligan, althans zijn vroege jaren. Tot slot nog een citaat van Peter Gordon. The problem with jazz is that it is hidden in plain sight. Voor nu of straks wens ik u wel te rusten en voor morgen

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenboog-hagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.